Roll, man!

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. En tot zover het nieuws. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden.
2: Let's do it!

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. En tot zover het nieuws. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden.
2: Let's do it!
0: Hey.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux voor de uitbreiding van een fabriek in Niplomic. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrux zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En tot zover het nieuws. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
2: Let's do it!
0: Wij zijn

0: Dit is DNO.
1: Expositieruimte De Reestkamer, onderdeel van de Reestkerk aan Oud-Averreest 5, organiseert van 26 september tot en met 29 november een expositie met als thema pelgrimage. Tot op de dag van vandaag zijn mensen wereldwijd op weg gegaan naar heilige of spiritueel belangrijke plaatsen, als pelgrim op pelgrimage. Tegenwoordig zijn veel pelgrims binnen Europa niet meer op weg vanuit een religieuze overtuiging. Ze zijn op zoek naar bezinning, rust of ontmoeting. De expositie is geopend op zaterdag en zondag van 2 tot 4, maar is gesloten op zondag 18 oktober en 15 november. Op zondagochtend 11 oktober klinkt in Vledderveen de warme, veelzijdige klank van 5 saxofoons. Saxofoonquintet Opus 5 verzorgt bij Stichting Welhoven een concert met klassieke muziek en herkenbare lichte melodieën. Op het programma staat muziek van onder andere Mozart, Handel en Haydn. Daarnaast speelt het quintet werk van onder andere Stevie Wonder, Scott Joplin en Barbara Streisand, aangevuld met verschillende golden oldies. Het concert begint om 11 uur. Vanaf 10:30 ben je welkom. De entree bedraagt €15 per persoon, inclusief koffie met taart. Betalen kan contant.

zijn de headlines uit het nieuws. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Breempoortregio rond Eindhoven. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Wat stond er eigenlijk op het menu van de eerste mensen? Het Oermuseum in Diever neemt bezoekers op 8 oktober mee op een smakelijke reis door de prehistorie tijdens de lezing en proeverij Wat aten ze? Aan de hand van de tentoonstelling Oereten, die nog tot 1 november te zien is, duiken sprekers Monique Sol en Jannie van Meurs in de eetgewoonten van onze verre voorouders. De reis begint om 7:30 en kost €6 per persoon. De Dwingeler Markt op 12 oktober is een gezellige markt met kramen verspreid over de hele Brink in Dwingelo. Op de Kleine Brink is de kermis ook het weekend ervoor geopend. 'S Ochtends is er een paardenmarkt en een kinderochtend voor de jongste bezoekers. 'S Middags is er een leuke activiteit voor jongvolwassenen, waarna de dag wordt afgesloten met een borrel in de lokale cafés.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux voor de uitbreiding van een fabriek in Niepołomice. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrux zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie Van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En tot zover het nieuws. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar Amstelveen is een ongeluk gebeurd tussen Uitgeest en Knoopend Velsen, 5 kilometer file. Een kwartier vertraging, de linker rijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de Zuurhofbrug.

0: Nisse richting Oostvoorne, 4 kilometer bij de aansluiting met de N50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
1: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel.

0: Kikker.com.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Zaterdag 10 oktober wordt de binnenstad van Hoogeveen omgetoverd tot een waar sfeerfestijn tijdens Sfeervol Hoogeveen. Met onder andere een boekenmarkt, platenmarkt, mineralenmarkt, streekproducten, lifestylemarkt, straattheater en een kleintje braderie. Deze dag zal worden aangekleed met foodtrucks, drinken en muziek om er een gezellig geheel van te maken. Het Kinderboekenweek thema 2026, Spot aan, draait om op de planken staan. Optreden, theater, zang, dans en verhalen die tot leven komen. Goochelaar Teun Rokes vertelt op 6 oktober om 3:15 wat er allemaal komt kijken bij een optreden om een echte goochelaar te worden. De show is vooral geschikt voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar. Je leert een truc en sommige kinderen helpen Teun op het podium. Kom je ook kijken? De toegang in het Wolderhuis in Zuidwolde is gratis, maar zorg dat je vooraf een plekje reserveert via de website van de bibliotheek.

zijn de headlines uit het nieuws. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De Amerikaanse president Donald Trump maakt belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Huus met de Bellen is een knusse plattelandswinkel en een informatiepunt voor de omgeving. Op woensdag 7 oktober vanaf 10:30 organiseert Huus met de Bellen een vriendinnenwandeltocht in en rondom Echten. Vanuit het dorp Echten met de Saksische boerderijen start deze wandeling en gaat vervolgens onder andere via het Kraaienbos naar de pauzeplek de Staatsbossen Echtens Paradijs. Vervolgens gaat de wandeling weer richting de startplek het Huis met de Bellen. Kosten €8 per persoon, inclusief koffie of thee en koek bij de Bellen en appel en drinken op de route. De inwoners van de gemeente De Wolden krijgen volgend jaar geen extra verhogingen van de belasting. De onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing gaan met 3,3% omhoog. Voor komend jaar wordt een bedrag van ruim €1 miljoen uit de algemene reserves gehaald. De regeling van het fonds Initiatiefrijk De Wolden wordt vernieuwd, zodat die meer aansluit bij de ambitie in eigen wijs. Voor volgend jaar is €200.000 beschikbaar.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van een landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. En tot zover het nieuws. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Verder is het een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Muiden en Knoop het Watergaasmeer 5 km.

0: ook open. Omrijden via de westkant van Amsterdam. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren 20 minuten extra, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijd

0: TOVessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

zijn de headlines uit het nieuws. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met de nieuwe functie Instagram Instance. Voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. En EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Op zondagochtend 11 oktober klinkt in Vledderveen de warme, veelzijdige klank van 5 saxofoons. Saxofoonquintet Opus 5 verzorgt bij Stichting Welhoven een concert met klassieke muziek en herkenbare lichte melodieën. Op het programma staat muziek van onder andere Mozart, Handel en Haydn. Daarnaast speelt het quintet werk van onder andere Stevie Wonder, Scott Joplin en Barbara Streisand, aangevuld met verschillende golden oldies. Het concert begint om 11 uur. Vanaf 10:30 ben je welkom. De entree bedraagt €15 per persoon, inclusief koffie met taart. Betalen kan contant. Binnenkort klinkt er andere muziek dan van het kerkorgel in de middeleeuwse Antoniuskerk in Kolderveen. Bort Hartog en Janneke Molenhuis van de Vega-fabriek zijn voornemens er vanaf november intieme akoestische concerten te gaan organiseren. Het allereerste concert is op vrijdagavond 27 november. In aanloop naar kerst komen de zussen Loes en René Wijnhoven, ofwel Clean Pete, naar Kolderveen om hun diepe liefde voor kerst en kerstmuziek te vieren. Hun optreden verweeft het heilige met het chaotische, waarbij filosofische overdenkingen en klassieke muziek naadloos afgewisseld worden met muzikale uitspattingen.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met Instagram Instants. Met die nieuwe functie kunnen gebruikers foto's delen die na één keer bekijken verdwijnen. Volgens Ofcom heeft Meta de risico's voor illegale inhoud en kinderen mogelijk onvoldoende beoordeeld voor de lancering. De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens haar zou daardoor minder geld beschikbaar zijn voor belangrijke EU-prioriteiten. Nederland en Duitsland vinden de voorgestelde begroting van bijna 2000 miljard euro te hoog en willen honderden miljarden euro's minder uitgeven. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
7: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site vensters op Rielke.nl.

0: Mr.com. Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
1: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.

De inwoners van de gemeente De Wolden krijgen volgend jaar geen extra verhogingen van de belasting. De onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing gaan met 3,3% omhoog. Voor komend jaar wordt een bedrag van ruim 1 miljoen euro uit de algemene reserves gehaald. De regeling van het fonds Initiatiefrijk De Wolden wordt vernieuwd, zodat die meer aansluit bij de ambitie in eigenwijs. Voor volgend jaar is 200.000 euro beschikbaar. Expositieruimte De Reestkamer, onderdeel van de Reestkerk aan Oud-Averreest 5, organiseert van 26 september tot en met 29 november een expositie met als thema pelgrimage. Tot op de dag van vandaag zijn mensen wereldwijd op weg gegaan naar heilige of spiritueel belangrijke plaatsen, als pelgrim op pelgrimage. Tegenwoordig zijn veel pelgrims binnen Europa niet meer op weg vanuit een religieuze overtuiging. Ze zijn op zoek naar bezinning, rust of ontmoeting. De expositie is geopend op zaterdag en zondag van 2 tot 4, maar is gesloten op zondag 18 oktober en 15 november.

zijn de headlines uit het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar neutrino's. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. En de voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO.
1: Het Kinderboekenweek thema 2026, spot aan, draait om op de planken staan. Optreden, theater, zang, dans en verhalen die tot leven komen. Goochelaar Teun Rokes vertelt op 6 oktober om 3:15 wat er allemaal komt kijken bij een optreden om een echte goochelaar te worden. De show is vooral geschikt voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar. Je leert een truc en sommige kinderen helpen Teun op het podium. Kom je ook kijken? De toegang in het Wolderhuis in Zuidwolde is gratis, maar zorg dat je vooraf een plekje reserveert via de website van de bibliotheek. Wat stond er eigenlijk op het menu van de eerste mensen? Het Oermuseum in Diever neemt bezoekers op 8 oktober mee op een smakelijke reis door de prehistorie tijdens de lezing en proeverij Wat aten ze? Aan de hand van de tentoonstelling Oereten, die nog tot 1 november te zien is, duiken sprekers Monique Sol en Jannie van Meurs in de eetgewoonten van onze verre voorouders. De reis begint om 7:30 en kost €6 per persoon.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn extreem energierijke deeltjes uit het heelal. Halsen bouwde de Ice Cube detector, die diep onder het ijs op de Zuidpool staat. Hij krijgt de prijs alleen, wat uitzonderlijk is bij de Nobelprijs voor natuurkunde. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden.
2: De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam door bergingswerkzaamheden 7 kilometer file tussen Voorthuis en Hoevelaak een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Weer een schilder- en stuklus binnen.
5: Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
6: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.

0: de kleine boeren en drukkers.
1: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Let's do it.
4: Hey, zijn

0: Dit is DNO.
1: Het kinderboekenweek thema 2026, spot aan, draait om op de planken staan. Optreden, theater, zang, dans en verhalen die tot leven komen. Goochelaar Teun Rokes vertelt op 6 oktober om 3:15 wat er allemaal komt kijken bij een optreden om een echte goochelaar te worden. De show is vooral geschikt voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar. Je leert een truc en sommige kinderen helpen Teun op het podium. Kom je ook kijken? De toegang in het Wolderhuis in Zuidwolde is gratis, maar zorg dat je vooraf een plekje reserveert via de website van de bibliotheek. De Dwingeler Markt op 12 oktober is een gezellige markt met kramen verspreid over de hele Brink in Dwingelo. Op de Kleine Brink is de kermis ook het weekend daarvoor geopend. 'S Ochtends is er een paardenmarkt en een kinderochtend voor de jongste bezoekers. 'S Middags is er een leuke activiteit voor jongvolwassenen, waarna de dag wordt afgesloten met een borrel in de lokale cafés.

zijn de headlines uit het nieuws. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. 24 mensen krijgen een dwangsom van 5000 euro opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. En de WHO meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Op zaterdag 10 oktober wordt de binnenstad van Hogeveen omgetoverd tot een waar sfeerfestijn tijdens Sfeervol Hogeveen. Met onder andere een boekenmarkt, platenmarkt, mineralenmarkt, streekproducten, lifestylemarkt, straattheater en een kleintje braderie. Deze dag zal worden aangekleed met foodtrucks, drinken en muziek om er een gezellig geheel van te maken. Binnenkort klinkt er andere muziek dan van het kerkorgel in de middeleeuwse Antoniuskerk in Kolderveen. Bort Hartog en Janneke Molenhuis van de Vega-fabriek zijn voornemens er vanaf november intieme akoestische concerten te gaan organiseren. Het allereerste concert is op vrijdagavond 27 november. In aanloop naar kerst komen de zussen Loes en René Wijnhoven, ofwel Clean Pete, naar Kolderveen om hun diepe liefde voor kerst en kerstmuziek te vieren. Hun optreden verweeft het heilige met het chaotische, waarbij filosofische overdenkingen en klassieke muziek naadloos afgewisseld worden met muzikale uitspattingen.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in het terreuronderzoek rond de luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit die wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 mensen aangehouden bij verdachte busjes bij de basis. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt alweer vroeg op gang met inmiddels alweer ruim 300 kilometer file. Op een aantal plekken al veel vertraging. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus knop het Oude Rijn en af het Everdingen 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging.

0: Dit is DNO.
1: Huus met de Bellen is een knusse plattelandswinkel en een informatiepunt voor de omgeving. Op woensdag 7 oktober vanaf 10:30 organiseert Huus met de Bellen een vriendinnenwandeltocht in en rondom Echten. Vanuit het dorp Echten met de Saksische boerderijen start deze wandeling en gaat vervolgens onder andere via het Kraaienbos naar de pauzeplek de Staatsbossen Echtens Paradijs. Vervolgens gaat de wandeling weer richting de startplek het Huis met de Bellen. Kosten €8 per persoon, inclusief koffie of thee en koek bij de Bellen en appel en drinken op de route. Wat stond er eigenlijk op het menu van de eerste mensen? Het Oermuseum in Diever neemt bezoekers op 8 oktober mee op een smakelijke reis door de prehistorie tijdens de lezing en proeverij Wat aten ze? Aan de hand van de tentoonstelling Oereten, die nog tot 1 november te zien is, duiken sprekers Monique Sol en Jannie van Meurs in de eetgewoonten van onze verre voorouders. De reis begint om 7:30 en kost €6 per persoon.

Beige Den met My Number One. En daarvoor hadden we ook nog de formatie even kijken. Minstrel, ja, een groep met drie uitvoeringen en drie verschillende zangeressen. Bij in 1977 zongen ze Sylvia van Asten en ook Neen City. Dat was ook de vocale gedeelte van Mariska Veres. En ook de stem op het nummer Marian Schatelein, die deed toen ook mee. Goed, het nummer dat heette, even kijken, ja, Starship Number 9. En de Blue Diamonds kwamen ook langs, dat had ik al van geld. Maar ik heb ook even de verjaardagskalender van beneden gehaald. En we blijven even in Volendam, we hadden net Beige Den. Maar we hebben het over de geboortedag van Kees Veerman. Ja, Kees Veerman. En dat was een van de coolste van de Cats. Hij wordt ook gezien als de grondlegger van de palingpop. Hij is geboren dus op deze 6 oktober 1943. En hij overleed op 15 maart 2014. Ja, Veerman, ja. Hij was de eigenzinnigste lid van de groep en die van alle Nederlandse bands de meeste nummers één hit heeft gescoord. Kees Veerman was de eerste liedzanger dus van The Cats en schreef ook een groot deel van de songs. Ja, want wat hij ook geschreven heeft, dit nummer natuurlijk. Vanaf 1966 begon hij dus te schrijven. En Remember the Good Times and the Bad Tomorrow. Maar door Kees gezongen nummer Sure Here's a Cat uit, dat is op 25.000 singles verkocht. En daar gaan we nu naar luisteren.

De jarige was dat van Kees Veerman. En we gaan verder met muziek van de Eurythmics. Ja, en dat is een Schotse chameleon vrouwtje Annie Lennox, die als zangeres zich moeiteloos presenteert in een stuk of 25 gedaten. In 1983 wordt er een viertal redelijke hits gescoord. Right by your side, Who's That Girl, Love is a Stranger en deze Sweet Dreams.

Sandra van Rijs, een allround zangeres met ook een breed repertoire. Onder andere pop, rock, country, Nederlandstalig, Duitsstalig en ook Spaanstalig. Ja, ze werd ook al 8 keer uitgeroepen tot Nederlands nummer 1 country zangeres. Het nummer was ze hoorden, even kijken wat... Ja, One Good Reason was dat, een bekend nummer. En ook Middle of the Road kwam langs met Rock Me Softly. We gaan zo luisteren naar Chris de Burg en dan gaan we ook richting de klok van 8 uur met het nummer Shine On.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Doelman Lionel Mepassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mepassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. 3 jaar na de Hamas-aanslagen waarbij 1200 mensen omkwamen en 251 Israëliërs werden gegijzeld. Iran, Hamas en jihadistische groeperingen zien deze datum als mijlpaal. Reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte worden afgeraden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. En tot zover het nieuws. En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop via de site venstersoprielke.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bij TOV Essentials vind je tijd

0: TOVessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FC Surprise.nl.
2: Vanuit Drenthe en Overijssel.

0: Welkom in het Hitmuseum van Jan Willem Troost. Yeah!
1: Ja, welkom in het tweede gedeelte van het Hitmuseum. En dat doen we toch tot de klok van 9. En dit waren Earth and Fire. Ja, een formatie die ook ver over grenzen veel succes oogste. Met nummers als Memories, Weekend, maar ook deze Seasons. Zo gaan we verder met de muziek. En wat heb ik nog klaarstaan? De Kelly Family. Ja, daar kunnen we ook naartoe. Dat is een van oorsprong Iers-Duitse popgroep, bestaande uit 12 broers en zussen van het gezin O'Kelly. Ze gaan voor ons zingen Staying Alive.

Ja, de formatie Luf. En dat was een bedenksel van producer-componist Hans van Hemert. Hij schrijft in 1976 het nummer My Man. Omdat Van Hemert geen geschikte artiesten kon vinden om het nummer mee op te nemen, besluit hij zelf een groep te formeren. Op zoek naar drie zangeressen. Hij vindt dan ook José Andreoli, Marga Scheide en ook Patty Brett. José is een zingende kantoorbediende, Marga een fotomodel en Patty zat op het kantoor. Ja, in 1978 breekt het trio door met de nummers You and Me en ook You're the Greatest Lover. En dit was natuurlijk ook een bestseller met de Trojan Horse. En ook de Kelly Family waren dat met Staying Alive. Maar we gaan nu naar ook een oud nummertje. Walking Back to Happiness. Die kennen we natuurlijk van Helen Shapiro. Maar dit doet ze even samen met onze eigen Albert West. Dus Walking Back to Happiness. Samen.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man, die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. En tot zover het nieuws. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind.
2: Let's do it.